0: my broer! Die Here het my met sy gees aangemaak. En in my siel, daar is dit vrede, man. Ek voel bly in my siel, my broer. My Here.
1: Dit is vrede. Dit is vrede. Dit is God se vrede.
2: Oh. La chibi ziru aro shombu yuwira ndoa ove kwele kosikore nuwakara podo ngombe no zongombo zonganda ya iho gando mbo kulesa no kushanga numuna ouze wukumuna omba pira yombu tiri yoku hingajiri olena license na iholi kende ongandanji jase kamena ovingundino mokulesa no kushanga jiri okashanga waka fauna investment CC jiho ngomba pira yoku hinga ya konja ouze huu nune ya mwine ediriro ewa koma triwo ye indu shimo kapurwa koshinyomo chihenero nune ingu.

Probeer het toch, man. So, let us quickly take questions. Let us start here. There was one here, one there. And then we can continue. Kom, mama. Hey, is dat Bonnie? Jullie ook het vragen hebben.